alles was goud. Uit die blauw zit ik hier samen met jou. En al die mooie wat om jou vouw. Hoor nou.

0: Met wie praat ik nou?
1: Met Carol Welcome.
0: Carol Welcome, hoe gaan het met jou vandaag?
1: Baie goed, dank je.
0: Ach nee, lekker om dit te horen. Nou, ik wil bij jou vandaag horen, hè. Denk jij mensen is eerlijk op sociale media? Of, hoe kan ik zeggen, wijs hulle maar net die beste deel van hulle, levens?
1: Ja, gewoon niet eerlijk. Nee, hulle wijs net die beste deel van hulle levens. En, ja.
0: Het jy al so'n voorbeeld gehad in jou, soos in het jy al kijk, betek hier sê ons het maar net, maar het jy nou al gesê, oeh, die auntie, sy smaal so lekker, maar as een mens haar kry buiten, wil sy nooit smaal nie.
1: Ja, nee, mensen het al zo'n mensen gekregen, ja.
0: Is het?
1: Ja, mensen het al, ja.
0: Doen jij dit?
1: Nee, glad niet. Ik was elke dag gezellig. Ik is een people's person, ja. Ik lag. Alles ik nou een beetje zeer binnen mijn vier meren.
0: Is het?
1: Ik is regie binnen en buitenkant.
0: Is het?
1: En all over the show.
0: Denk je daar is enige iets wat al positief gebeurd het op sociale media voor jou?
1: Ja. Hij heeft al zo'n positieve gebeuren op social media.
0: Mm-hmm.
1: Van wat je hoort, wat mensen commenten. Maybe yes. Misschien net in een community. En je ziet het op social media, dan is het net zo.
0: Oké, so is jij een ma?
1: Ja.
0: Van hoeveel kinders?
1: Drie kinders.
0: Van drie kinders. Hoe voel jij over jouw kinders wat sociale media gebruik?
1: Oh, ik is niet happy nie, hoor. Ik is glad niet happy nie. Glad niet gelukkig nie. Want je sukkel om hulle van iPhone af te krijgen. Die potte brand. Het jy al gezien? Iemand maak die fridge op met die phone in jou hand. En kijk, wat doen jy hier? Jo, ek kom het oor in die huis. Jy moet nou en dan vabbel die lelijk praat met hulle net om aandacht te krijgen. Anders gaan toilet toe met die phone. Dan vergeet hulle in die toilet. En jy moet hulle die mijn. Hey, kom hey,
0: jy daar so. Mensen wat ook wil die toilet gebruik.
1: En hulle gaan padden met die phone. Jo, die phones is een probleem. Social media is... Especially nou met die Instagram, die YouTube, die wifi. Ja, yeah, it's even worse met die wifi.
0: Nou, ek denk ek het nou al oorgekom met my tiener. Ons het nou al gekyk, geëxperimenteer. Dat is eindelijk geforceer dat ons moes experimenteer, maar dit is een story vir haar tyd, dat toos ons die phone weg van haar afvat, jessie, sy speel sommer met haar broers, sy geniet sommer die lewe, as jy praat, dan kom sy.
1: Nou, die is hulle antwoord ons terug, special in die Kalit gemeenskap, hulle antwoord so terug, ek het een microwave aan die stoof hier, so hulle sit die phone op die microwave, waar hulle lekker spijs is, die phone so staan, dan roer die pot, het word ingegooi, maar het word gesoen, nie ken hy. Oh God.
0: Wat wil jy vir die rest van die tieners, en sommer die ouers sê, van Suid-Afrika, oor fone en wat dink jy is die beste oplossing vir fone wat die mens in die huishouding het?
1: Ish, die mens vir special die young ones, hulle gaan het nie like as ek sê.
0: Sê dit!
1: Hulle moet die phones afvat, hulle moet het rechtig like afvat, hulle moet het ben.
2: There's an app that control like from, like let's say my have the app on my phone, then you can control my phone, but then you can lock my phone, there's an app like it.
1: Nee, nou, dan moet je met die app opzet, laat ik jou lok. Ik heb niet eens die geweer, je ziet je weer waans als die kinders. Nee, dan kan ik het doen, ja. Oké, maar ik is niet eindelijk happy, nee.
0: Yeah.
1: En op de andere dag is een mens happy, because it's a winning thing and it's a losing thing.
0: Yeah.
1: Ons wens om het is nodig, je Uber, dan moet je vannacht wel of emergency call.
0: Yeah.
1: Je moet airtime kopen op schuld. It's something good and it's something bad.
0: Oké, nee, 100%. Nou wil ik bij jou hoor, nee, as jy nou denk oor sociale media en jou kinders, wat is song, denk jy, is die beste wat dit kan vir jou beskryf?
1: Die kinders, hulle like jy ons so goed.
0: Nee, maar, ons is... Nou, wat is old school, jy is al ek moet speel vanaan?
1: Voor my, Chowna Matrading.
0: Wat is die song sy naam?
1: More than one kind of love.
0: Praat mevrouw.
1: Wie zijn het? Jennifer Rush. Wat is hij zo wat ik zo blij speel, man? Jennifer Rush.
0: Zeg om zo'n beetje, kan ik ook
1: niet later. Voice.
0: Nee, maar ik zal hem zoeken.
1: Hij zet mijn phone dan, als je kan hem niet bij hem uitkomen.
0: Yeah.
1: Maar die tijd dat jaren met ons was Brenna Fassi ook mijn favorite fan.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar nou later is het Chowna Matrading en Jennifer Rush.
0: Jennifer Rush, oké. Okay. Ik zal hem krijgen voor jou. En ek hoop jy luister nou vanavond 8:00 die program op maandag aan vir Intune saam met Frederike Lucas, Jennifer Rush en dan
1: Chowna
0: Matrading. Yes! Well, that one kind of love, ne? Ek dink amper soos die liefde wat ek vir die springbokke het.

Jay Raag by die beste. Moenie die beste van maandag aan die kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van met my Etienne Lyriek. Maandag aan die kwart oor 9 op RSG. Wees daar.

0: Plato het gesê, musiek is die siel van die heelal. Het gee vlerke aan jou siel, maak verbeeldingsvlugte moontlik en ondersteun lewe op aarde.
1: Tonight the rain is falling, full of memories.
0: Kom beleef hierdie wysheid op Sondag met Fritz. Hierdie

Dis musiek van Little Sister hier in Spitstate. Never say never. Kom ons kyk na 'n paar SMS'e wat ingekom het vir vanmiddag se vat dit vorentoe. Whitney Houston sê Jolanda in Riversdal, ook Karina in Kleinmond. Dan is het Anton Swart in Klerksdorp wat ook gaan vir Whitney Houston. Ek bly by Walden Union, sê Elma. Ook Teresien in Oudtshoorn wat sê PJ Powers. Daar een ook van Loki in Uppington. Aino in Caledon hou van Whitney. Dan hierdie ene van Charmaine Potgietersrus wat sê Whitney. Joyce Venter en George sê PJ. Dan hierdie ene van Helene Moller in Goodwood wat hou van PJ Powers. Ook Linda in Goodwood. Annikie en Robertson, Whitney Houston, sê Willie in Alberton. Ek gaan vir PJ, sê Rita Nagel in Mossel Bay. En Susanna Malanshoff hou ook van PJ Powers. So ja, enigiets wat nog kan gebeur. Maar daar is eers nuushooftrekke op pad binnen die volgende paar minute saam met Karen. Kom ons luister eers na hierdie een van Dion Meiring.

Reggie Philander op RSG Dis die een. Smelt die ijsberg met veel warm vermaak. Net hier op RSG.

0: Eres die dis die ene. Doen al weer die stoeldans. En ja, die stoeldans is makkelijk. Celine Dion, and That's the Way It Is. Madonna met Vogue, When I Think of You. Janet Jackson. Goeienaand, welkom. William, hoe gaan het?
1: Goeienaand, oom Reggie. Het is William hier van die Kroleni af in de Roy Jamaston. Nee, ons skit alles weer lekker los hierdie vrijdagavond, jong. Op die laatste vrijdagavond van Augustus,

0: Right. Ja, Benoni is nogal al right hoor. Nee.
1: So sê Jay.
0: Ja, kom ons gooi gou petrol, nee. Hoeveel 95?
1: Gaan ons jou petrolkaart gebruik?
0: Ja, ja, ja, okay. Kom ons gaan gewoon Orlando toe.
1: Ek is vast.

0: Kanye, en hier lekker rond te rijden, lekker rond te vliegen. Dat is lekker. Jay-Z met Alicia Keys. Empire State of Mind. En dat was een beetje in Miami met Will Smith. Denise is volgende met Sue Pijler Slabbert. Met jouw Nies Woftrekker. Nee, hierna.
1: Maak deure oop met Boba's besparings by Build-It. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. Wees en wees geld. Bas Deals is nou aan. Slegs by Build-It.
2: Lefra Produksies bring vir jou twee wonderlike nostalgiese huldeblik produksies wat oral uitverkoop. Helene Wester sing Nana Muscuri by die Atterbury Theater op Saterdag 29 Augustus om 3 uur. Kom beleef Nana Muscuri treffer soos The White Rose of Athens, Kukurukuku Paloma en vele meer. Wynand Strydom bring hulde aan Koos Du Plessis in Koos Doep by die Afriforum Theater op Sondag 30 Augustus. Goeie nuus is dat Lefra nou ook 'n 12 uur vertoning geskeduleer het. Bespreek nou by Eltickets.co.za.

0: Er is geen country klanken aan mijn Dolly Parton. Dat klinkt zoals country klanken, nee.
1: Dat klinkt zoals country klanken.
0: Country klanken. Wauw, wauw. Ja, neer is onze weet wie wat gebracht. Dat was Just Because I'm a Woman. En die eerste een natuurlijk, Satin Sheet. Weet wat er een gebracht.
1: Sjoe, oké. Okay. Oh.
0: Ja, vertel. Je lijkt of je iets wilt zeggen.
1: Ja. Ik wil gewoon, nou dat je zegt, het klinkt een beetje zoals country klanken. Ja. Op een zaterdag aantal om ons kappen tijd en had je country klanken.
0: Nou,
1: ja. Mijn man is die grootste country aanhanger ooit.
0: Wow, oké. Okay.
1: En ik zeg altijd, als hij ooit mij zou verneuk,
0: ja,
1: zou dit wees met Dolly Parton. Want, en luister mooi naar die reden, want hij luister meer naar haar als wat hij naar mij luister.
0: Amper as ek van my stoel af.
1: Julle mans van ons die luister nie. Hy luister meer na Dolly as wat hy na my luister.
0: Ja, en as just because I'm a woman speel, hoe dan moet je net, vir my vrou oor hulle wen.
1: Is dit?
0: Sy net so, ja.
1: Hoor, dan moet jy tussen die lyne lees.
0: Luister, ja, ek moet tussen die lyne lees.
1: Okay.
0: So dan moet ek nog 'n bietjie na haar luister.
1: Hoor, so en die Dolly speel daar ook 'n rol in jou huwelik. Maar, laat ons terugkeer na wie het wat gebring.
0: Kom ons hoor wie reg geraai het. Kom ons luister.
2: Hier is het reisje gebring, die tweede een het so gebring. Esther Grieuweske.
0: Okay.
3: Goeienaand, Reggie en Sue. Dit is Corrie van Edenmaal.
0: Maar Corrie.
3: Hierdie is definitief een Reggie rond.
1: Oh.
0: Okay.
3: Ek voel dit is een Reggie rond.
1: Sy wil geld daarop sitte.
3: Mooi blij. Lekker hand.
4: Goeienaand, Reggie en Sue.
1: Hallo.
4: Jackie tyd is van Mamrie, so Jackie. Ek dink hierdie ronde is 'n Sue ronde. Mooi aand en dankie vir die mooi musiek.
0: Dankie man.
5: Goeienaand daar Rich en Sue.
1: Hi.
5: Die eerste in die Satin Sheets is gebring deur Sue. En die volgende liedjie daarna is gebring deur
0: I can see you did. Wat is die ou se naam nou weer? Reggie. Wat is hy ouse naam nou weer? Dis gebring deur, wat is hy ouse naam nou weer? Reggie.
1: Die aanbieder van die program se naam is Reggie.
0: Mountsfang. Ontsfang.
1: Ons is met u.
0: Ja, ons is
5: goeienaand, Rich en Sue.
0: Oh, dis Isabel.
6: Hi, goeienaand, Reggie en Sue.
0: Goeienaand.
6: Sue, dit is nou lekker dat jy om jou stem weer te hoor.
1: Ach, dankie.
6: Want Reggie se ander partner in kram is mos op 'n belangrike, belangrike, mooi naweek. Seker 2 weke vakansie, maar ons verstaan. En so die eerste ronde is joune.
1: Oh, okay.
6: Want die satin sheets is sag en vrolik. En die tweede een is ook joune. Sorry, Reggie.
0: Sorry, Reggie.
1: Sorry, Reggie.
0: Ek hou van die sielkundige benadering.
1: Ek hou van die beskrywing.
0: Die beskrywing.
1: En,
0: sorry, Reggie. Ja,
1: oké. En mens moet hy satin sheets mooi sê.
0: Mooi sê. Satin, ja.
1: Jy kan nie sê satin sheets.
0: Ja. Jy wil nie die op maandagochtend sê nie. Satin sheets.
1: Ja, nee, hy is een bykie van een tongknoper.
7: Ik is nie seker. Die eerste lied van Dolly wat ons sing is Dolly Parton is nie hare nie. Tweede lied Because I'm a Woman, dit is Dolly Parton sing en dit ook in Spaans en my neem
0: is ek nou ja.
1: Okay,
0: Dolly Parton het alles gebruik.
1: Ja, Dolly gaan nou vir die volgende 40 minute nog sien.
0: Alles, ja.
1: Maar ek dink ons het een persoon wat het correct geraai.
0: Een persoon wat het correct geraai.
1: Ja.
0: Ons rik hy pleister af. Satin Sheets, dier Dolly Parton was definitief dier my nie gebring.
1: Dis ek wat hy eniekie gebring het.
0: Ja, nie so het om gebring. En as jy gedink het dat het Reggie Ronte was jy so
1: verkeerd.
0: Want die tweede een het ek gebring, hierdie een. Kom ons gaan gauw ronde 2 toe, ne.
1: Okay.
0: So ons wen hierdie ronde. Ons
1: ja,
0: nee.
1: Daar was net een persoon wat
0: het
1: correct geraai.
0: Nee.
1: Ja.
0: Okay, hoe lyk die slaagsyfer sover?
1: So, een luisteraar, een.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ronde, nommer 2. Klink so. Wie het hierdie ene gebring?
1: Is dit Reggie?
0: Of is dit Sue 076?
1: 536
0: 69
1: 61
0: Don't let me cross over.

0: Die ruimte is definitief een regie ruimte.
1: Dit maak het baie, baie moeilijk van hen, maar ek wil gaan het praat weer van so. Dit is soos het weer beetje zeker. Van Esther ben eerder in die Oscar.
2: Daar sê, dankie. Lyk vir my ons slaagcyfer is, ons het daarom een wat reg is, ne?
3: Weereens, weer net een luisteraar.
2: Net een, 1 uit 10, 1 luisteraar. Ok, die eerste een, as jy gedink het dat Sue die eerste een gebring het, was jy absoluut reg. En as jy dink dat ek die tweede een gebring het, was jy...
3: Verkeerd hierdie was een Sue
2: die ronde. Die was een Sue Peiler Slabbert ronde. Sue het al bygebring. Is nou 29 minute voor 12. Die volgende ronde klink so... Wie het hierheen gebring?
3: Is dit Reggie?
2: Of is dit Sue?
3: Die nummer?
2: 076
3: 536
2: 69
3: 61
2: We've got tonight.

0: Wie het hierheen gebring?
1: Is dit Reggie?
0: Of Sue, Dolly Parton, I will always love you.
1: Jy het ons nou vroeger die Whitney Houston weer al yes. daarvan gespeel. Yes. So, nou het jy die luisteraars lekker door mekaar.
2: Lekker door mekaar.
1: En voordat het sy saam met Kenny gesing.
0: Yes, met We've Got Tonight.
1: Who needs China Easton?
0: yeah. Wie het vir hom gebring, We've Got Tonight, is dit Sue?
1: Of is dit Reggie?
0: 076?
1: 536.
0: 69.
1: 61.
0: Ek sien ons het een boodskap waar so, tekst.
1: Wat sê, die eerste een is Reggie en die tweede een is ook Reggie.
0: Aha. En my man Gert, hy enigie.
1: My man Gert was mal oor Dolly.
0: Wow.
1: Dit sê Maria Uys. Vir jare kon sy ons vermaak, een lekker aand. Sy is daar in Sasselburg.
0: In Sasselburg.
1: Dankie Maria.
0: Dankie Maria.
3: O, mens, is dan prachtig. Na hierdie rondte, nummer 1 het so gebring, en die tweede 1, Reggie, dit is net by jou, en dit roep ons Marja Manuel.
0: Oké, Marja.
4: Weet julle twee dat ek druip so ver die examen amper 100% as ek die volgende 1 ook verkeerd krijg.
1: Oké, okay, kom eens, die rooie pen.
4: Maar die eerste 1,
0: ja,
4: was Susan,
0: ja,
4: and I'll always love you, het Reggie gebring.
0: Wow.
4: As ek die vraag stel opdruip, kom.
0: Nee, jy slaag, hoor. Nee, kom ons ruk so maar uit, pluister af.
1: Ja.
0: Jy slaag.
1: Jy slaag 100% op hierdie vraag stel, ja. So ook een ander luisteraar. Dit is heeltemal korrek.
0: Heeltemal korrek, die eerste 1 het so gebring, We've Got Tonight.
1: Saam met Kenny.
0: Mm.
1: En toe Reggie gesê, hy wil, I will always love you vanavond, vanuit sy hoekie bring.
0: Nee.
1: Heel gepas.
0: Nou sê, oeh, Dolly kan sing, hoor. Kijk, ek wil ons maar weer luister. Auntie Dolly.
1: Auntie Dolly, sy mag maar.
0: Sy mag maar, hoor. Die volgende ronde klink so. Met James Ingram. Dis Dolly Parton. The Day I Fall in Love. Wie het vir hom gebring?
1: Is dit Reggie?
0: Of is dat zo? 076?
1: 536.
0: 69.
1: 61.

Pieter het intussen een lus in die touw gemaakt. En die laat hij stadig en voorzichtig afzak tot om die wolfse staart. Die wolf kom niks achter me. Skielik pluk Pieter die touw zo hard as wat hij kan. Toen die touw om die wolfse staart vasttrek, begin die wolf spring en rak en pluk om los te komen.